0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
0: Radio Memory. De beste muziek
1: hoor je hier.
2: Ah!

0: Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
1: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
0: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het leidt kort voor het einde met 2-0 tegen Ecuador en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon wel met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door. Het versloeg Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Het was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken. En misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden. En daarna gaat het stilaan weer zomeren.
2: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: The next train will be leaving from platform 1.
6: U luistert naar West Express met Mike West.

begonnen vandaag met Freddie Mercury en Queen en The Bicycle Race. Zij dronk kranjaag met een rietje. Hier is Johnny Lyon. Zij dronk kranjaag.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Toch wel een heel aparte geluid van Ian Dury en de Blackheads met Hit Me With Your Rhythm Stick. Share. If I could turn back time.

Jaren 60 had zo'n succes in het duo Sorry and Sha. Maar solistisch gezien was haar carrière nog groter. Je hoorde Cher met If I Could Turn Back Time. Heb je een beetje de blues? Of liever een beetje de soul? Blood, Sweat and Tears.

I'm gonna get me some of that old sweet draw. Idaho, blood, sweat and tears. Zo dadelijk Gerard Joling met No More Boleros. Maar eerst nog het nummer 2 geluid uit het Eurovisie Songfestival van 1973.

Mike West en The West Express. Meer weten? Kijk eens op www.mike-west.eu.

Uit de beginperiode van de carrière van Gerard Joling. Iets helemaal anders dan de bolero van Ravel. Zijn eigen No More Boleros. From the 60s, Smokey Robinson and the Miracles.

Second Daddy Motions, Marky Robinson en The Miracles. Dit soort muziek kan ik alleen maar behamen met de woorden That's the way I like it. KC and the Sunshine Band.

De Choo Choo Train is rijden. En zo dadelijk ben ik bij je terug met Paul Simon. Verenigen moeder en kind terug in de Mother and Child Reunion. Eerst nog Roy Orbison. Only the Lonely. Yeah.

volgt een oproep voor de vaste luisteraars van Mike West. De West Express komt nu binnen op spoor 2.

Voor wat nu betreft, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Volgende keer zijn we weer in hetzelfde radiostation. Maken we dan afspraak op spoor 2 voor een nieuwe aflevering. Ik laat jullie voor vandaag met Lola van de Kings. Doei!

0: Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
1: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
0: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het versloeg Ecuador met 2-0 en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon al met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door. Het versloeg Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Het was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken. En misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden. En daarna gaat het stilaan weer zomeren.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

0: Koffie.
1: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: En hier is hij dan. Het populairste ochtendprogramma van dit radiostation. Ook het enige.
1: Erik de Valk.
2: En for love's sake, each mistake, oh you.

Ashford & Simpson. Solid as a rock. Hey, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Een nieuwe ochtendshow op deze woensdag 1 juli. En we gaan heerlijk die week door midden spitsen. Bedankt dat u erbij bent.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

gaan hem nog eens af vanaf het stof, hè? Middle of the Road uit de kelders van het verleden van Radio Memory natuurlijk. Chop a chip a chip trick. Straks Jennifer Lopez samen met David Guetta. Ik ben benieuwd of ze gaat meekomen naar Zeebrugge voor zijn man.

in Parijs is ze langs geweest natuurlijk op elke avond. Jennifer Lopez met David Guetta natuurlijk. Save me tonight. Straks Jelle van Daal en kleuren in de regen. Als het maar niet vervaagt natuurlijk. Ach, dit is ook zo mooi. Jonas Bond.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

voor zijn hoofdrol krijgen in onze ochtendshow. Tijdens Tina Child, You Set My Heart on Fire, werd weer altijd lekker opgeblonken door mijn charmante assistente. Straks nog de Cats uit 69, maar eerst Pharrell Williams.

Jason Y. Ik heb nog het moment met onze vriend Raymond van het Groene Woud. Ondertussen ga ik richting de koffiemachine voor een nieuwe cappuccino. Mijn Aerostess, daar gaan we nog even genieten. Pas voor.

0: Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
1: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
0: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het versloeg Ecuador met 2-0 en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon al met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door. Het versloeg Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2-zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Het was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken en misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je... Yeah.

on the block. En tonight, hier in de ochtendshow bij Radio Memory. En deze namiddag, dan is Katrien er natuurlijk met Viva la France. En om u een beetje op te warmen, heb ik straks een heel mooi duet klaar liggen tussen Julien Clerc en Pascal Obispo. Twee grootheden in Frankrijk. Maar eerst Sheila, ook wel uit Frankrijk, maar ze zingen in het Engels.

laatste versie van de grote hit van Julien Clerc. Scène rien in een duet met een andere grote man. Pascal Obispo in Wallonië heeft er wel bekendheid, maar niet in Vlaanderen. Daar heeft hij niet die grote doorbraak gehad. En man die wel succes heeft in Vlaanderen, dat is John Dennis. En ook een goede vriend van de ochtendshow en van Radio Mimmery. Dit is zijn laatste nieuwe Ritmo.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

waren zondag tijdens hun Vraag Weet Draaien aan het praten over artiesten. Samen met Jonathan en met Hilde. En toen kwam ook de naam Volume Meteor boven. Volume, ja, dat is toch wat anders. En was er sprake over dit nummer. Ik zeg, ah wel, ik ga misdraaien tijdens de ochtendshow. Schaduw.

1977 was er nog geen sprake van Meteor en van Lisa van Rossum. Daarnet nog met Schaduw. Maar toen was er wel Elke Brooks en Pearl the Singer. Straks nog een moment met Raymond van het Groene Woud. Maar zoals beloofd, Christophe en de Zeven Zonden.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

Randy Crawford en de Crusaders. En dat geweldige Street Live hier bij Radio Memory in de ochtendshow. Het tweede deel. Zo dadelijk een moment met Raymond van het Groene Woud. Maar eerst al eens dromen van misschien jouw zomervakantie aan die perfecte Costa. Waar dan ook in de wereld. Lekker on the beach. Daarvoor is dit nummer perfecto. Chris Rea.

0: comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen bleven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de Zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt het vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
4: Dit is Radio Memory.

Hey, goedemorgen. We zijn ondertussen woensdag geworden en we hebben weer de deuren opengedraaid van onze ochtendkroeg. Samen met Haha en Take On Me. En natuurlijk gaan we een beetje alle grote hits gaan loslaten op u, wat er ook maar bestaat. Kijk maar naar deze van Alan Oates en Everything Your Heart Desires. Kan je gewoon krijgen van ons.

Het was natuurlijk een groen licht voor deze John Legend en André 3000. En wat het groene licht eigenlijk wil zeggen, ja, laten we zeggen, ze mochten alles doen wat ze wilden zeggen, want ik zou het anders niet kunnen verklaren. Nee. Maar nu tijd voor de man van de christelijke, het over Gene Thomas. En hij heeft het over Chameleon.

familie. En ze kon een aardig stukje zingen. Whitney Houston. Geen wonder dat ze ging doorbreken in de jaren 80. Dit was een van haar grootste hits uit die jaren 80. I Wanna Dance With Somebody. En dat is waarschijnlijk heel goed gelukt. En we blijven zo'n beetje in de jaren 80. Doe met Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen. Wie niet?

Even terug het grijze hit verleden van deze Mireille Mathieu. En Santa Maria de la Mer. Trouwens, een van die grote hits dat ook in het Nederlands gezongen is. En niet te vergeten door diverse artiesten. Maar we gaan een tandje oversteken met deze John Delbecq. En hij heeft het over die piramide. Ik hoop niet dat wij er ergens van boven gaan opstellen. Want...

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Die van mensen van de Google Dolls. Ik was een beetje de draad kwijt op deze woensdag met die Iris. Het was trouwens een van die prachtige ballads uit de jaren 90. En we gaan het tempo wat opdrijven. Ja, moet kunnen op een woensdag. Zeker op een woensdag. Hier is Jan Ween, Going Nowhere. Dan blijf je meestal staan of zitten of blijf je toch ter plaatse.

Ja, ondertussen ook al een vervlogen klassieker van Toast. De groep rond die 7 is de tijd. En veel te jong. En daarna splitten ze. Als ik me niet vergis, zijn ze daarna gesplit. En is ieder zo'n beetje zijn eigen weg opgegaan. Maar nu tijd voor Taylor Swift. En I knew it. I knew you are.

0: voilà, de U2 en One. We zijn samen één. Maar daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard weer hier op je favoriete radio. En ik zal zijn nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen nog die van JJ en de Body to Body. Tot morgen.

0: Comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen bleven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de Zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt-het-vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
2: En

En vervolgens stort er nog een tijdje op met de Radio Miamiga Drive-In Show, zo rond 1904, 1975. En vervolgens werden de echte, regelrechte Disco Queen. Een van die dikste platen van toen was Bad Girls, Donna Summer. Terug op de radio waar de plaat ook nog steeds thuis was. En jij, tuurlijk, dan zijn we welkom. Komende uur voltooid verleden tijd. Dit is de

Waaronder zometeen een fijne voor achter de keuken gordijnen. Zit er aan te komen. Mondkapje voor. Gaat lukken, denk je? Propvol of vliegtuig?

0: to Ibiza.
1: Ah, oh, Wessel van Diepen heeft een meesterwerkje van gemaakt.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
1: Zijn van die platen, daar heb ik persoonlijk ook wat herinneringen aan. Toen ik nog een heel klein handje was bijvoorbeeld. Toen was dit een zomer.
2: Ah. Dit is de Middle of the Road Show.
1: Het waren de makkers. Ja.

0: Dat moet nou toch niet gekker worden?
1: Kopje koffie, glazen wasser.
2: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee!
3: Ik heb het even uit, man.
4: He's here.
5: Wait, Rick. Doe de speech.

0: met Wim de G.
1: Ja, daar heb je hem, hè. Geweldig. En nu de koffie, jongens. Juist. Inderdaad. Vrijdag voor achter de keukenvrijden. De zomergezond van de makkers. Staat erbij als de dag van gisteren. Want ja, wat je vroeger hebt meegemaakt in de jeugd bijvoorbeeld. Hè, in de jonge jeugd, dat vergeet je niet meer. Ik was met mijn ouders op vakantie voor het eerst in Renesse. En dat was spannend.
0: Waar is u bij eigenlijk, maar niet. Ik vind het zo fantastisch.
1: Welkom vrienden, dit is de Middle of the Road Show. En hier tref je de grootste artiesten.

Dus richten zij de Pointer Sisters op. Ja, haha. Als ze een paar lekkere hits mee, maar vervolgens gingen ze solo verder. Wat hebben we genoten van A Bonnie Pointer? I Can't Help Myself. Een leuk eerbetoon. A Bonnie. Gouden jaren, Bonnie. Fijn dat je ook weer een onderdeel was van de Middle of the Roadshow. Lange palen. Digitale kanalen. Wereldwijd. Christine W. Feel what you want.

in 1965. Een wereldhit, vrienden. Don en Phil. Everly. Everly Wallace en Cathy Sklar. Terug in de middelste roadshow. Van Vinyl. Vinyl, Vinyl. Dat is wat er gaat. Waar je zo van houdt. Jaren 80. I Save the Day. Daar begon allemaal mee. Maar ook, die kreeg een opvolger. Roberto

Dat is toch weer kippenvel, hè? Kippenvel. Hunevel. Hunehout. Skal in Sperbezik. Juist, inderdaad. Vrienden, middel of de roadshow met van alles wat lekker is. Tuurlijk, dus ook wat die truckers. Ze zijn gek op de middengolf.

Wat een heerlijke donker dat is, vrienden. Wat een geweldige vent. Nooit moeder gedaan over zijn naam. Barry White, daar gaat hij met Let The Music Play. Een van de laatste in de show voor vandaag. Makkelijk. Volg je nou veel meer. Deze show was vandaag volledig koffieproof. Ik heb er weinig van gemerkt. He? Dankjewel, Wim. Hey, morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golven.

0: comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen bleven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de Zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt het vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als een...

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.

was een mooie single van F.R. David Waerts op deze woensdag 1 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal, welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. En dit allemaal via Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken met nu Dana International en Diva. Goedemorgen allemaal.

de tijd onder leiding van Sergio. We draaien de Touch of Joy en Enjoy hier op de radio. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. We hebben een plaat klaar hier van Meteor en we draaien op 1 miljoen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats, dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Queen. Je kent ze nog gewoon van Radio Kaka. We draaien de I Want You Break Free.

beetje die we van de zolder gehaald hebben hier bij Radio Memory in Pajottenham Gelmaarden. We draaien de Lee Towers. We gaan stilletjes aan richting reclame. Gaan we doen met Accession. En dan nog eentje van Phil Kevin.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.com.

Deze man ken je nog wel van Love Generation. We draaiden Bob Sinclair in ons programma Aan tafel met Tony van Beveren. En dat is een reetje terug in de tijd, hè? Elvis Presley en de Burning Love.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Aan tafel met Tony van Beveren bij Radio Memory.

0: Er woedt een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van de 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Er is sprake van 13 gewonden. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland omwille van een voogdijkwestie was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers dood. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximum temperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

was de nieuwe single van Johan Veugler. Zijn Comment ça va, oh la la la. Woensdag 1 juli, iets over 12 uur geworden. Heel goedemiddag allemaal. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheyen met Viva la France. En we gaan duiken weer naar het grijzit verleden. 1974, toen waren we 5 jaar jong. Met de nummer van Ricky Hordon en Swing the Night.

Orchestral Movers in the Dark, of beter gekend OMD. We draaiden Enola Gay hier in ons programma. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Pas Deux, met Rendezvous. En dan nog eentje van Jeb Bunny en de Master Mixers. En dit met een hele mooie single, That's Sweet I Like, net voor reclame.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

De man die je nog kent van Roxanne. We draaiden Sammy Moore met zijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn. En dat is een zomerhit een paar jaar terug in de tijd, hè. Baltimore en Tarzan Boy op deze woensdag 1 juli.

origineel komt deze plaat van Roy Orbison. We draaien de versie van Bandit It's Over. We draaiden in de richting van Rita Noerens daar in Burst, want ook daar zitten ze te luisteren. We blijven maar op romantische toeren met deze van Roeland 2 en Monia.

Fatties draaiden we met Sea in Shania. Je kent ze nog wel van The Sound of Sea. En dat is er nog eentje net voor reclame. Lasco, Out of My Mind. Hey, goedemiddag. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Ook een man die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaien de Prince en de Revolution en Kiss. We gaan nog een draaien van Mel King tezamen met Faya Con Dios. En we draaien deze versie.

Deze heren ken je nog wel van YMCA. We draaien de Village People in the Navy. Was het voor vandaag op deze woensdag 1 juli tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheijen met Viva la France. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne woensdagmiddag van. Wat mij betreft graag tot morgen vroeg tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. Geransbergse straat onder de 5, daar zijn we gelegen. We gaan eruit met Mike Anthony. Why can't we leave together? Graag tot morgen vroeg ietsje na 11.

0: Bij een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn meerdere doden gevallen. Eerder melden diverse media 13 gewonden. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Onder hen ook oud-burgemeester Bob Kools en zijn vrouw. Ook zij zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland omwille van een voogdijkwestie was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers door. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximum temperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

Welkom allemaal en dat bij Vive la France. Fijn dat je erbij bent. En het is vandaag 1 juli, de zomervakantie is dus officieel begonnen. En of je nu onderweg bent of thuis geniet of al op vakantie bent, maak het gewoon gezellig, zet het volume wat luider en geniet het komende uurtje van Franstalige platen. Ik neem jullie nu alvast mee met Claude François en Je te demande pardon.

Accelerate herinnert er ons aan met haar nummer Het leven te nemen zoals het komt. En we gaan naar een echte Franse klassieker, want Michel Thor nodigt ons uit om alle zorgen eventjes los te laten en gewoon te genieten van elk moment. Trek gerust je dansschoenen aan, want hier komt A mijne moi danser ce soir.

En na een uitnodiging om te gaan dansen, blijven we nog een beetje op de dansvloer staan. Zet het volume gerust wat hoger, want hier is Philippe Cataldo en dat met Le Diva du Dancing.

0: En van de divas op de dansvloer gaan we nog een stapje verder terug de tijd in. En we gaan naar 1938. En dat bij een van de grootste namen van het Franse chanson. Het is een prachtige, vrolijke klassieker die de liefde op een heel speelse manier laat binnenvallen. Boom! Ja, en dat is dan ook meteen de titel van Charles Trenet. Veel luisterplezier.
1: La pendule fait tic-tac-tic-tic, les oiseaux du lac piquent.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Dat was dus Jolemaire en dat met haar versie van Je suis venu te dire que je m'en vais. Het is trouwens een bewerking van het bekende nummer van Serge Gainsbourg. En we blijven in de sfeer van de tijdloze Franstalige klassiekers. Een liedje dat in 1972 het Eurosongfestival won en het groeide dus uit tot een internationale hit. Hier is Vicky Leandros en dat met Après toi.

En dit was dus Prendre un enfant. Een prachtige chanson die dus gaat over de liefde en de verwondering die horen bij het grootbrengen van een kind natuurlijk. En we maken nu een sprong en dat naar een moderne Franse klassieker. Een nummer dat oorspronkelijk geschreven en gezongen werd door Mylène Farmer, maar dankzij de Belgische Kate Ryan terug de hitlijsten veroverde. Hier is ze met Désenchantée.

En dit was natuurlijk Sandra Kim met het welbekende liedje J'aime la vie. En iedereen weet wel dat zij in 1986 daar het Eurosongfestival mee won. En nu gaan we wat verder terug de tijd in en dat met een Belgische klassieker. Een vrolijk en tijdloos liedje, ja, toch wel heel lang geleden. Het is er eentje uit de jaren 60. Hier is Sœur Sourire en dat met Dominique.

van de klassieker uit de jaren 60 vliegen we over naar de jaren 80. Het is tijd om het tempo een beetje op te drijven en dat met een aanstekelijke hit van het Italiaanse duo Raft. Hier is Jaka Dansé.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
2: Katrien Verheyen.

En dat was dus Chacun fait ce que lui plaît van Chagrin d'amour, een Franse hit uit 1981. En nu gaan we luisteren naar een emotionele ballade. En met zijn warme stem wist Mike Brandt miljoenen mensen te raken met zijn Qui sera.

0: Bij een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn meerdere doden gevallen. Eerder melden diverse media 13 gewonden. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Onder hen ook oud-burgemeester Bob Kools en zijn vrouw. Ook zij zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland omwille van een voogdijkwestie was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers door. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximum temperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
5: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Katrien Verheijen.

een heel leuke zomersong. En ja, dat past niet beter dan vandaag op 1 juli, het begin van de grote zomervakantie. Toch wel voor alle kinderen in ieder geval. En we gaan verder met muziek en dat uit 1969. Een klassieker van The King. Het heel bekende liedje Suspicious Minds en dat van Elvis Presley natuurlijk.

En van Clouseau met hun 1 miljoen vlinders gaan we naar de Eurosong Festivalsfeer. Dus alle rokjes vliegen nu uit en dat met Bugsvis. Eentje uit 1981. Making Your Mind Up.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buis.

0: Er mond 219 bij, de studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Radio Memory.
4: Katrien Verheyen.

En dit was Camille, ja, met haar welbekende vuurwerk. En ze maakt komaf met perfectionisme en kiest voor fun in haar nieuwe album. Ze zegt zelf, ik neem mezelf niet meer te serieus. En de Police waren met 3 man, maar ze klinken nog steeds of ze met 6 waren. Hier zijn ze met Every Breath You Take.

En dit was dus een nummer met een stevige beat, maar ook met een serieuze boodschap achter. Er zit een verhaal van soldatenoorlog en wat het met mensen doet. Status Quo haver in 1986 hun typische rockgeluid aan. En daardoor werd het ook een echte klassieker. En we gaan nu naar de jaren 70, een nummertje uit het legendarische Saturday Night Fever album. Hier komen de Bee Gees met More Than a Woman.

The Bee Gees en More Than a Woman. En nu gaan we luisteren naar een echte Vlaamse klasbak. Niemand minder dan Johan Verminnen met Ik Voel Me Goed.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.

Gerard Joling zong net Love is in your eyes, dus liefde in de ogen is romantiek in de lucht. En we gaan vrolijk verder, want bij Love is het antwoord heel duidelijk. Yes, I do. Een plaat om meteen goedgezind van te worden en dat hier op jullie radio Memory.

Na de flowers zetten we de bloemen even in een vaas en gaan we recht naar het hart. Want Shana komt eraan en dat met een hele mooie vraag vol liefde. Oh,

0: Bij de zware brand in een 10 verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Lange Baan zwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becaceche, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: Kijk, dat noem ik nu met de deur in huis vallen. Fijn dat je luistert. Het is weer tijd voor Muzikatief met dit uur weer de grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Wel, we zaten zo net in 1977 met Mick Fleetwood en de bende Fleetwood Mac, met andere woorden. And Go Your Own Way.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Fijn dat je erbij bent. 1 uur lang weer de grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Straks trouwens ook ons nummer 1 hitfeit. Onze 2-in-1 hit. En Paul die zorgt ook weer voor onze afsluiter met zijn vreemde vinding voor vandaag. Terug naar de jaren 80 nu met Level 42. Dit zijn de Love Gangs.

Altijd, dat doet me zo'n beetje denken aan de Beatles, hè. En we zaten in de zomer van 1969, hè. Toen scoorde de Amerikaanse jazzband Blood, Sweat and Tears hun eerste grote hit, namelijk The Spinning Wheel. En twee maanden eerder hadden ze al het nummer You've Made Me So Very Happy uitgebracht. Dat wist niet echt potten te breken. Wat wel potten brak in 1984 was dit nummer van Madonna. Hier is ze met haar Lucky Star. Muziek.

trad ooit op het Eurovisie Songfestival. Alhoewel ja, optreden was veel gezegd. Ze stond te lippen en het trok uiteindelijk gewoon weg op niks. Hè. Het heeft daar trouwens bakken kritiek geoogst. In ieder geval, wat is er nog eens? Madonna en haar Lucky Star. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. We keren terug naar 1972. Toen scoorde Bobby Vinton een hele grote hit met Sealed With A Kiss. Jason Donovan zal dat in 1989 nog eens overdoen. 2-in-1.

Even draaien hem eens van de vinyl. Ik had het over deze van Mel en Kim. En Showing Out, Get Fresh in the Weekend. En Respectable. We draaien voor de gelegenheid is die combi-mix die destijds werd uitgebracht. Nu terug naar de jaren 70 met Hot Chocolate. Hey, You Sexy Thing. Mm.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app. Android.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: De lekkerste popradio.

0: We zaten in de jaren 80 met Narwada, Michael Walden, Nada voor de vrienden en zijn Divine Emotions, een van zijn grootste hits trouwens. Over grote hits gesproken, Paul Pelings is er ondertussen komen bij zitten. Het is weer tijd voor ons nummer 1 hit feit. En hij heeft het over het nummer van Roger Glover en Guest.
1: Nummer 1 hit feit.
2: Het is lente in 1975 als Love Is All van Roger Glover op de eerste plaats in de hitparade komt in Vlaanderen. Roger Glover was van 1969 tot 1973 lid van Deep Purple. Sterk is eigenlijk dat Roger Glover op Love Is All helemaal niet zingt. De single werd ingezongen door een hardrocker James Dio. De single werd een enorm succes en dit kwam hoogstwaarschijnlijk door een fantastisch getekend videoclipje waarin een kikker het lied zong. Roger Glover en Guests met Love Is All is goed voor 4 weken de eerste plaats in mei en juni 1975.

Onder het motto, het hoeft niet altijd 99 luftballons te zijn dat we draaien van Nena. Was dit nog eens uit datzelfde album trouwens. Fragezeichen. Nee, Luchtruim. Inderdaad, ja. Dit is Leo Sayer. You make me feel like dancing.

0: zo af en toe een beetje popcornmuziek moet kunnen natuurlijk in muzikatief. Wel wat een Billy nog is een My Boy Lollipop. En daarmee zit de show er ook alweer al op voor vandaag. Paul die zorgt weer voor onze uitsmijter. Ik laat hem nog met Aha en Take On Me. Nog een hele fijne radiodag.
1: Een van de redenen om geld te verdienen is om er zeker van te zijn dat je kinderen contact met je blijven houden.

0: Bij de zware brand in een 10 verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Langebaanzwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becaceche, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: De beste muziek
5: hoor je hier.
9: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
5: Ivan Plettings.

krijg je ook Gabriel and Dreams hier bij Radio Memory op deze eerste dag van juli. Ja, inderdaad. Dus twee echte maanden zomervakantie voor de meeste schoolgaanden. Voor mij niet. Nee, ik heb gewoon twee uurtjes klaarstaan van deze driver's seat met straks Jennifer Rush. En zij heeft een bepaald doel, namelijk Destiny. Willen we ook nog even naar mijn jeugdjaren nog maar eens gaan? Ik kan het niet genoeg doen. Waarom? Omdat telkens genieten is van deze leuke muziek. Dit is er ook een voorbeeld van Dance to Trance en Power of American Natives.

John Lennon met Just Like Starting Over. En daarmee zijn we niet gestart, hè, want we zijn ondertussen wel al een tijdje bezig hier in deze driver's seat. Over een John gesproken, ik heb er nog één klaarstaan, maar dan in een duetversie. Namelijk John Lee Hooker en Bonnie Raitt. I'm in the mood. Ja, ik ben absoluut ook in de stemming. Ik heb straks trouwens een weetje voor jullie.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

0: een typische workaholic. Dat ben ik absoluut niet. Nee. Dat is echt niet aan mij besteed. Too Unlimited, maar workaholic, die kreeg je ook nog wel eens hier in deze driver's seat. Straks ook een beetje respect voor heel wat mensen met sommige moeilijke jobs.
1: The workaholic.
0: Om dan toch even in dat soort werk te blijven. Ik heb wel eerst deze nog klaarstaan. Poison and every rose has its thorn.

0: A Diva en Respect hier in deze driver's seat bij Radio Memory. En nu dus dat misschien nuttig weetje. De hitte die is momenteel voorbij, maar binnen laat ze zich nog altijd voelen. Je krijgt het niet uit huis. De koelere dagen en vooral nachten maximaal benutten is dus nu cruciaal. Nog meer omdat de volgende warmteperiode er zich ook al zit aan te komen. We gaan even kijken hoe je dat misschien best kunt oplossen. Wel, 10 dagen van 30 graden en meer hebben onze woning flink opgewarmd. En dan moet je proberen op een of andere manier dus dat buiten te krijgen. Beton en bakstenen, ja, dat is een thermische buffer, dus de warmte blijft binnen. En dat is niet altijd evident om dat buiten te krijgen. Wat moet je doen? Wel, ventileren heeft alleen zin als de buitenlucht koeler is dan de binnenlucht. Is dat in orde? Kan je al beginnen met zoveel mogelijk deuren en vensters open te zetten. En zodra dat het geval is, meestal 's avonds of 's nachts, dan is dat dus het ideale moment. Die regel die kan je dus echt thuis heel nauwkeurig toepassen. En dat is ook iets wat ik thuis ook altijd doe. Eén raam openzetten, dat is natuurlijk niet voldoende. Want je moet een soort van schoorsteen proberen te creëren waar de warme lucht letterlijk naar buiten wordt geblazen op een of andere manier. Dus je moet dus meerdere vensters op elkaar openzetten. En wanneer je dat doet, en je kan bijvoorbeeld ook aan de hand van bepaalde ventilatoren vlak aan die vensters de warmte er binnen krijgen, buiten krijgen en de koude binnen, dan ga je hopelijk sneller de koude ook binnen in jouw huis krijgen. Niet altijd evident, maar het kan wel helpen. Ik heb nu BB Queen met Blues House.
1: Radio Memory. Radio Memory.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

even de weergoden aan te roepen om toch een beetje te zorgen voor regen. Want ja, als je dan weet dat het de komende week weer al warmer gaat worden en droog, ja, dat is nooit goed. Hè. Here Comes the Rain Again van Eurythmics. En daarmee zijn we richting 5 uur aan het gaan. Deze intro, ja, die is zo gekend. Ik moet in principe die plaat al niet meer aankondigen om de eenvoudige reden. Je kan ze ook gewoon bekijken als je naar onze stream luistert. Maar het is wel leuk, hè, als je nog zo een beetje wat chauvinisme in jouw lichaam hebt. En dan hoor je een Nederlandse groep dit zingen. Het goede doel en België. Is er leven op Pluto? In ieder geval, tot straks voor deel 2.

0: Bij de zware brand in een 10 verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Langebaanzwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becasetxe, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
7: Dit is Radio Memory's hitschijf.

uit volle borst meezingen met deze ABBA. En Super Trooper, dat is voor mij geen enkel probleem. Ik denk dat ik toch wel heel wat percentage van die ABBA-platen gewoon los van buiten ken. Maar ik ben dan ook natuurlijk een door en door ABBA-fan. Welkom in deel 2 met straks voor fun en levenslang Bangles met Manic Monday. Terwijl we ondertussen al geen maandag meer zijn. Maar het moet maar kunnen. En deze van Air en All I Need.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ivan Plettings.

En ik zal straks ook zeker proberen op tijd te zijn om dan even de weerkaarten erbij te gaan halen en zien wat het effectief nog gaat worden op het gebied van het weer hier bij ons in België. Black Box en Ride on Time. Maar voor we zover zijn, wil ik eerst ook nog deze draaien. En de titel, ja, dat zegt veel. Eat You Up van deze Angie Gold. En als ik soms van die lekkere frietjes zie, of een ijsje, bijvoorbeeld prefereerbaar een vanille-ijsje, dan kan ik het niet laten om dat zo snel mogelijk te verorberen. Maar ik ben niet de enigste, denk ik. In ieder geval straks ook nog een plaatje van Kiss en daarna de weerkaarten.

0: God gave rock and roll to you. Dat is een plaatje die ik voor de eerste keer draai hier in deze driver's seat. En het zal niet de laatste keer zijn, denk ik, van Kiss. En nu is het moment aangebroken waar sommigen zitten op te wachten. Want vannacht krijgen de opklaringen toch gelukkig weer de overhand en wordt de hemel licht bewolkt tot zelfs helder bij minima tussen 12 en 17 graden. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen nog zonnig, maar redelijk snel wordt het vanaf het westen zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag wordt het vanaf de kust opnieuw droog met zonnige perioden en maxima tussen 22 en 25 graden. Vrijdag blijft het droog met zonnige perioden en wolkenvelden. De maxima die liggen rond 19 tot 24 graden. Ook nog altijd aangename temperaturen. Zaterdag wordt het zonnig met in de meeste regio's temperaturen van 25 graden of lokaal iets meer. En dan spreken we over 27 graden. Aan de zee is het dus wel een paar graadjes koeler. Dus misschien best eens naar daar gaan dan. Zondag is het wisselend bewolkt met maxima tussen 22 en 26 graden. Misschien 27 graden in de Kempen. En maandag dan en dinsdag gaan we even kijken. Krijgen we ook zonnige perioden met af en toe enkele wolkenvelden. Maxima rond 26 graden. Maar het zou wel eens kunnen dat de dagen daarna terug richting 30 graden gaan, misschien iets meer. En dat is natuurlijk niet echt goed nieuws, vrees ik voor mezelf. Ik heb Taffy nog eens klaarstaan. Liever I Love My Radio.
1: Radio Memory. Radio Memory.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Pearl Jam hier op jouw Radio Memory met Given to Fly. Wel, ik denk dat ik ook ga wegvliegen, want ja, ik moet gaan op krassen. Dat is het woord dat ik even zocht. Wat is afgelopen deze driver's seat? Ik heb in ieder geval nog wel vlammen van liefde die ik op jullie mag losvuren met Fancy en Flames of Love. Blijf zeker hangen hier bij Radio Memory, want er komt nog leuke muziek en ook nog leuke presentatie aan. Dus zeker blijven hangen en morgen proberen we weer een nieuwe afspraak te maken, zeker hè, rond 4 uur. Tot dan!

0: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar.
6: En dat wordt gevierd.
5: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi van Het.
7: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
7: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
5: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Hilde Bruineel.
4: Oh.

juli 2026. Welkom in onze muziekdoos vanavond. Mijn naam is Schilde en ik ben er nog tot en met 8 uur. En u weet het, straks om 10 uur dan voetballen de Rode Duivels tegen Senegal. En jullie mogen eens een pronostiekje doen. Ja, recht op antenne. Eerst en vooral met de vraag, ga je kijken, ja of nee? En wat is jouw pronostiek voor de Rode Duivels? Ik durf er mij niet aan uitspreken. Ik denk eerder een gelijkspel. En wat dan komt, dat zien we wel. Ondertussen begonnen met het liedje van het WK eigenlijk. Die Die van Shakira en Burna Boy. En ik heb vandaag zin om even terug te gaan in de tijd van de Vlaamse gids. En dit is er eentje van, afkomstig van John Terra. En is er een ander?

0: Sierra. En is er een ander tussen jou en mij? Het is een goede vraag, maar of je er ooit een eerlijk antwoord op zal krijgen, dat is dan weer de vraag. En ondertussen hebben wij onze eerste beller aan de lijn en we gaan even luisteren. Goedenavond, Geert.
1: Goedenavond, Hilde.
0: Ja, de vraag, ga je kijken, die moet ik aan jou al niet meer stellen, hè?
1: Nee, ik ga kijken.
0: Je gaat kijken. En heb jij ook een pronostiek?
1: Ja.
0: Zeg maar.
1: En ik denk 1-0 voor de Belgen.
0: 1-0 voor de Belgen. Met de hakken over de sloot.
1: Met doelpunt van Kevin De Bruyne.
0: Van De Bruyne dan nog?
1: Ja.
0: De Bruyne is wel een beetje gebeten, hè, voor het moment.
1: Allee, ja, terecht, maar verleden keer heeft hij toch ook een schone goal gemaakt.
0: Ja. Maar ik bedoel van wat dat ze allemaal zeiden van hem. The Great Old.
1: Ja, dat weet ik. Maar
0: dat is een jongen met nog heel veel talent. Hij is niet meer 20 jaar, dat klopt. Maar ik zou hem toch nog altijd in mijn ploeg willen zien staan. Allee.
1: En zij hebben ook een voordeel.
0: Ja.
1: Want ik heb juist gelezen op de computer dat Garcia zei... het is niet te warm in Senegal. Het gaat zelf motregen. Dus de Senegalezen kunnen dat niet zo goed tegen, hè.
0: En
1: want die
0: is
1: zijn gewend voor de warmte, hè.
0: Wacht, want ik ben niet goed mee, hè. Is dat in Senegal, ja?
1: Ja, het is in Senegal.
0: Ai, dus ons België zit in
1: als, in Seattle, waar ze daar gezeten hebben, waar ze de eerste match gespeeld hebben.
0: Ja?
1: Ze zitten weer daar, hè.
0: Ah, ja. Maar dus in Amerika dan eigenlijk, niet in Senegal zelf.
1: Ja. Wacht, dus ja, eigenlijk Senegal is toch thuis in het basiskamp, hè.
0: Ja, maar Senegal, dat is in Afrika, hè?
1: Ja, maar het is in Amerika, hè. Dit zullen veel Amerikanen zijn die gaan stemmen voor de Belgen, hè.
0: Juist, ja, maar ja. Gaat u daarmee winnen? Ik weet het niet. Maar bon, het wordt genoteerd 1-0 voor de Belgen. We zullen zien wat de rest zegt. En jij vroeg ook een plaatje?
1: Ja. Eentje van Wiltura.
0: Ja.
1: En je bent er alle dagen mee bezig. Dus de computer.
0: Die ga ik zo dadelijk draaien. Goed.
1: En ik moet zeggen... Vivianneke, zie je nog 2 dagen. En dan zit ze in de Ardennen.
0: Allee, vooruit. Laat ze maar genieten. Wij gaan een beetje luisteren naar Clouseau en Domino. Is dat goed?
1: Dat is heel goed. Dat is een van de beste platen. En die komen trouwens naar de Beverse feesten hier in Beveren.
0: Oké, heel leuk. Dag Geert.
1: Dag.

0: of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

zomerzeuntje. Deze Louisa Jansen, Willeke, Schone Wille. Speel, zigeuner, speel. En de volgende, die kent u allemaal. Waarschijnlijk ook al een keertje op meegedanst. Maar vandaag kwam er nieuws, want de frontman Victor Willis die overleed vandaag. Ik breng ze speciaal voor jullie. Hier zijn de Village People en YMCA. Ik zie juist dat ik de lange versie gekozen heb. Dus ik ga heel snel de korte versie zoeken.

0: De Village People, YMCA, verloor vandaag zijn frontman Victor Willis. Dank u wel voor de tip, mijn waarde collega. Voilà, en we gaan eens luisteren, want we hebben iemand aan de telefoon. En wie zou dat zijn? Goedenavond.
1: Goedenavond, vriendin.
0: Ah, Rosetta, alles goed met jou?
1: Ja, met jou ook.
0: Ja, ze.
1: Allee, doe dat zo voort.
0: Hoe zit het? Ga jij vanavond kijken?
1: Ja, ik ga naar de voetbal kijken.
0: En wat is uw pronostiek?
1: Ik hoop dat Lukaku 2 doelpunten maakt.
0: 2 dan nog?
1: Wat blieft?
0: 2 dan nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ik zeg 2 dan nog.
1: Ja, 2 ja. 2 ja. Ja.
0: Dus wat is dan uw... Ja, hoeveel geef jij qua score?
1: 2-1.
0: 2-1 voor België.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, het is allemaal mogelijk. Hè. We zullen vanavond zien.
1: Dat kan, hè.
0: En, we gaan de tv buiten zetten, Roosje, want het is weer... Allee,
1: ja, ik weet het.
0: Warm aan het worden, hè.
1: Ja, maar ik ben alleen, hè.
0: Ja, ja, maar ja, maar ik bedoel warm buiten, hè. Allee, het is te
1: ja, maar mijn blazen staan hier al 3 op.
0: Ah, oké. Okay. Zeg, en uit het gehoord komt de nieuwe hittegolf af, hè.
1: Ja, ja, zeg. Amai.
0: Toch goed?
1: En dat is wel lang en duur, hè.
0: Ah, het is toch goed?
1: Ja, dat is zeker goed.
0: Ik vind dat heel tof. Ja, ja, tot, ja, ja, wat had ik gehoord? Tot 19 juli, zeker?
1: Ja. Ja, ja, zoiets, ja.
0: Dat is geen probleem. En 21 juli zit ik in Spanje, dus daar is het ook warm.
1: Ah, ja.
0: Dus wat moet een mens meer hebben?
1: En hoe lang blijf je weg?
0: Oh, ja. een poosje. Hey. Tot 6 september.
1: Oh,
0: met tot 6 september met 2 keer een week thuis. Maar dat komt allemaal dik in orde, Roosje.
1: Ja,
0: dat komt dik in orde.
1: Ja. Ja.
0: Zeg, jij wou een plaatje aanvragen,
1: ja,
0: hè?
1: Voor u, vriendin, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakke, voor Franske en vrouwtje, voor Anneke, voor Geert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor Wendy en Cindy. Voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en Peggy en voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Amai, jij hebt uw huiswerk goed gemaakt.
1: Ja, maar ik moet dat schrijven, want alles staat ondereen.
0: Oké, dat is goed. Zeg, Roosje, ja, we zullen zien, hè, wat we hebben al 1-0, 2-1.
1: Ja, topen.
0: Ik denk, ik vrees dat gaat een gelijk spel zijn en dan verlengingen en dat de winnaar gaat vallen in de verlengingen. Maar,
1: dat kan ook.
0: Kamisan ook. Maar jij bent een fan van Lukaku en onze Geert is een fan van De Bruyne. Oké, we gaan een keer luisteren voor wie onze volgende telefoon is.
1: Dank u wel.
0: Bedankt, hè, Roosje.
1: Dag.
0: En we gaan een keer luisteren wie daar aan de telefoon hangt. Goedenavond.
2: Dag, schone meisje.
0: Dag, schone jongen. Alles goed met jou?
2: Ja, warm, maar ik zit maar als werk, ik zit mijn brood laaf, gehoopt.
0: Ja, ik zou dat ook doen, maar dat gaat gezicht zijn op de camera. Oei, dat doet er mij aan denken dat ik onze camera nog niet eens aangezet heb. Dus voor de mensen die live kijken, sorry, ik heb het nu net opgezet. Ja, ik was daar rat vergeten. Nee, maar ja, het zijn andere mensen die wel kijken. En ik had hem, vergeten op te zetten. Ja. Zeg, Franske, ten eerste, ga jij luisteren naar de voetbal?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, want...
0: Oei.
2: Mijn ploeg hier uit Duitsland en Nederland hier uit, dus voor mij... Ja,
0: is het WK gedaan. En doe je dan nog ook over de eindstand?
2: Ik denk dat België wel verliezen met 2-4.
0: 2-4? Lappatat.
2: Ja, verliezen, hè. Ja,
0: ja, dat is een serieuze patat, hè.
2: Die ploeg is te sterk. Ik denk dat die ploeg verder sterk is.
0: Ja, Senegal zijn geen kleintjes. Dat is,
2: ze mogen maar winnen. Ik sta nog niet tegen. Ze mogen winnen, maar dat is mooi als ze moeten doorgaan. Maar ja, We moeten een pronostiek hebben, ook een ander pronostiek.
0: Nou, een pronostiek is een pronostiek, hè. Dat is zeker. Dat. We zullen het straks allemaal weten. Hè.
2: Mijn vrouw kan die kijken.
0: Ja, die vrouw kan kijken. En heeft zij ook een pronostiek?
2: Die is ook voor Lukaku.
0: Ah, die is voor Lukaku.
2: Ja, die gaan hem ook dat springsel worden. Als je een stuurde springsel, klopt ze in de hand met zijn blazen. Allee, maar
0: ja, maar daar is hij toch groot gelijk, zeker? Ja. Zeg, dat is gewoon een gast, hè, die Lukaku. Pas op dat hij niet in uw geburen komt. Ze biedt ze dat vrouwke kwijt dan.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Denk je niet. Oké, goed. Zeg Franske, jij wou ook de groetjes doen?
2: Ja, ik ga de last van de Roosje nemen. Dat moet ik erbij zeggen vandaag. Dat heb ik allemaal opgenoemd.
0: Ja.
2: En voor jou geef ik een dikke knuffel. En hopelijk dat voor jou de Belgen mogen winnen.
0: Hè. Oh ja, kijk, ik zeg altijd de beste zullen winnen.
2: Ja,
0: en ja, in mijn hart hoop ik dat dat België is, maar is dat niet zo, dan is het ook zo.
2: En dan is het ook
0: zo. Ja. Maar ja.
2: Een ploegentijd is. Hoop ik dat Renkamp kan winnen met zijn ploeg.
0: Ja.
2: Dat
0: doen. Het is jammer voor onze Wout van Aert dat hij niet meer rijdt, want die had toch ook gemakkelijk een paar ritten kunnen winnen.
2: Ja, maar ja, misschien de flip, de ploegman van der Poel, dat kan ook uitsprinten.
0: Ja, Van der Poel rijdt ook niet mee, denk ik, hè?
2: Ja, wel, dat mij.
0: Ah, hij weet er mee. Ja.
2: Dan gaat de sprint aantrekken, we zijn een ploegbad voor de Bergen.
0: Ja.
2: Maar dan kunnen ze ook kansen, je hebt ook kan ik proberen weg te lopen, dan lossen we ze hier aan.
0: Het is dat, oké. Goed, Franske, jij wou nog een plaatje. André Hazes zei: geloof in mij.
2: Ja.
0: Die komt eraan, maar eerst een plaatje van Dana Winner en Westenwind. Goed?
2: Oké.
0: Bedankt voor te bellen. Groetjes. Dag Franske, tot vrijdag.
2: Dag.
0: Voilà, de lijnen zijn vrij. U kan weer bellen op 0266 99 660. Dit is het plaatje aangevraagd door ons Roosje. Dana Winner. En zij heeft het over Westenwind. MUZIEK.

0: En op de valreep van de advertenties heb ik nog iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Hallo, het is Vivian.
0: Dag Vivianneke, alles goed met jou?
1: Ja, prima.
0: Haha, zeg het een keer Vivianneke, wat denk jij?
1: Groetjes aan Geert.
0: Ja, maar is je pronostiek? Ten eerste ga je kijken. Ah ja, dat zal wel met de Geert, zeker hè?
1: Nee, ik ga vroeg slapen, ik moet morgen werken.
0: Ah, oké. Oké. Ja. En wat is uw pronostiek?
1: 1-0. 2-0 voor de Belgen.
0: 2-0 voor de Belgen. Allee, vooruit. En wie gaat de golen maken? Weet je dat al?
1: Lukaku, denk ik, en Trossard.
0: Trossard, ja. Trossard is ook een hele goeie, hè. Pas op. Ja, ja, goed spelerke. Ja, ik denk dat je veel kans maakt. Ja. Jij wou ook de groetjes doen, hè?
1: Ja, aan Geert en aan jullie, aan het hele memory team.
0: Ja.
1: En aan alle luisteraars.
0: Ah, dat is heel goed.
1: Ja, Oscar, Frans en Tony en Nancy, Rudolf en Anja en al de rest dat volgt.
0: Ja, oké. Zeg, en jij hebt een superschool liedje aangevraagd?
1: Annika, ik vertrek zaterdag naar Dardenne.
0: Oei. Het gaat daar ook warm zijn. Zijn misschien ietsje minder warm in Dardenne. Jij hebt misschien gelijk.
1: Ja,
0: oké, okay. Geniet van uw vakantie. Jij vroeg Paul Severs, vaarwel en tot weerziens. Dat gaan we zo dadelijk draaien, Vivianneke, oké?
1: Okay? Dat is goed, dat is goed.
0: Vele groetjes, geniet van je vakantie. En via je gsm kan je daar ook luisteren, hè?
1: Ja, misschien heb ik gewoon een gsm, hè.
0: Ah, oké. We gaan de een en ander geert, hè.
1: Ja, maar geef je van mij in mijn handen van
0: het plaatje. Voilà, het is dat. Oké, goed. Bedankt, Vivian. Dag.
1: Lucas.
0: Dag.
1: Dag.
0: En wij gaan die mooie platen draaien na de advertenties. Allee, als we willen starten tenminste. Purum, purum.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel.
2: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

dagnummer van André Hazes en Zij gelooft in mij. Daarnet aangevraagd door Os Franske. En deze werd aangevraagd door Vivianneke. Paul Severs.

Vaarwel en tot weerziens, dat zei hij ooit een laatste keer. Paul Severs, aangevraagd door Vivianneke. Voilà, see, we gaan er een lap op geven. Hier is de Jackson 5 met de ondertussen overleden Michael Jackson. In deze tijd maakte hij nog mooie muziek. I want you back.

Cacao en Snoop Dogg. En de nieuwste Boogies in My Soul. Tijd om het tijdswissel over te steken. En u weet het, om 7 uur krijgt u onze nieuwe hitschijf van de week. Wie dat is, dat zal u zo dadelijk wel horen. Maar eerst gaan we er nog een plaatje bij draaien. Het is eentje van Birdie en Es Verano Otra Vez. Of andere woorden, het is weer zomer. Ik zeg tot zo dadelijk na de klok van 7 voor het tweede deel van onze muziekdoos. Tot zo!

0: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
4: Radio Memories.

Welkom in deel 2 van ons programma De Muziekdoos vandaag. Nog altijd woensdag 1 juli. Ja, ja, dat betekent officieel dat de vakantie begonnen is voor heel veel mensen. En wij begonnen met Céline Dion en Pourque tu m'aimes encore. En je weet, ik ben een hele grote fan van John Dennis. En hij heeft prachtige muziek, maar ik heb er toch nog eentje ontdekt van een tijdje geleden. Niet zoals in het ballades, maar af en toe dan laat hij zichzelf ook een keertje gaan. En dat doet hij op deze cover van Desiree.

voilà. Hij is van alle huizen thuis. Deze John Dennis. De versie van Desiree. En dit is een mix van Viertakt en DJ Frank Mellemans. Zij hebben het gemaakt op de blauwe geskelte. Dan hebben we roepen ze.

En dat is wat de jeugd tegenwoordig nodig heeft, hè? Dit soort muziek. Ja, allemaal een beat onder. Zet er maar een beat onder en het is goed. DJ Frank Bellemans featuring Fortact en De Blauwe Geschelpte. Dit is onze eigen Danny Fabri. Die heeft ook nog een nieuw nummer uit, al een tijdje. En de titel daarvan is Zoveel Mooier.

0: Donny Fabri is zoveel mooier en ik heb een kerel aan de lijn. Het is een hele toffe kerel, maar hij is er niet op voorbereid, zegt hem. Maar dat kan je kwaad bij hebben. Goedenavond, Kevinneke.
1: Goedenavond, Hilde.
0: Alles goed met jou?
1: Alles prima, alles prima.
0: Ah, ik ben altijd blij als ik jou hoor, hè.
1: Ja, ik ben ook altijd blij als ik jou hoor, eigenlijk.
0: Ja, dat is
1: alles
0: goed,
1: hè. Alles oké met Hilde?
0: Ja, hoe is het met de grootste van Larissa? Zeg, een vraagje. Als ze bij jou op bezoek komt, mag ze dan haar handtekening op je bord zetten? Met zo'n dikke stift. Dat ze het er niet afkrijgen als ze wassen. Zou tof zijn, hè, Kevin?
1: Dat...

0: Jij bent blijkbaar een grote fan van de voetbal.
1: Ik kijk graag voetbal en ik denk dat ik dat geërfd heb van mijn mamatje. Mijn mama die was verslaafd aan voetbal. Zelfs als ze tot op de dag dat ze stierf, moest ze alle voetbalmatchen zien. En dat was van de vrijdag tot de zondagavond, had ik alle voetbalmatchen gezien, hè, met ons mama. Dus dat was geen zeverzen. Hè. Maar ja, ik heb het geërfd.
0: Maar dus alle Belgische voetbalmatchen of ook buitenlandse?
1: Ook buitenlandse. Hè? Ja. Haar ploeg was Club Brugge. Ze was een hevige fan van Club Brugge. En om haar een beetje te plagen, was ik dan fan van Standaard. Niet van Anderlecht, want dat is geen club. Dat zijn boerenstampers. Maar allee, nu heb ik er een pak tegen mij.
0: Ik heb dat al gehoord.
1: Zeg, maar een klein goksje. Wat is uw pronostiek?
0: Ja, maar ik weet, ik heb nu wel toevallig de vorige match wel gezien eigenlijk.
1: Daar speelde je ze goed, hè?
0: Omdat ik verplicht was om mee te kijken, mijn bal.
1: Dus, ik vind dat je vanavond ook verplicht bent voor mee te kijken. Om 10 uur, anders uw bed in.
0: Ik vind u plots niet meer zo sympathiek.
1: Oei, ik ben hier mijn bonuspunten aan het verliezen. Allee, een kleine pronostiek. Wie gaat winnen? België of Senegal?
0: Ik denk eerder aan gelijk spelen.
1: Ik heb dat ook. Zie je dat wij overeenkomen? Gelijkspel heb ik ook gezegd. En dan zien we wel wie de beste is.
0: Maar ik vond de vorige match, ze zijn het nogal gezegd, het was geen goede match eigenlijk. Het was eigenlijk slecht gespeeld eigenlijk.
1: Vind je dat? Alles hebben we toch gewonnen, jong?
0: Ja, maar het was toch een gelijkspel.
1: Jij zit nog op een vorige aflevering. Hè. De laatste maand hebben ze met klinkende cijfers gewonnen. Ik weet nu niet meer, was 4-0 of 4-1? Ik wil er vanaf zijn, maar we hebben gewonnen.
0: Zit er niet hoe nee dat me interesseert?
1: Ja. Zeg, en de koers, interesseert u dat?
0: De ronde van Frankrijk, die kijk ik wel, De ronde van Frankrijk.
1: En wie is uw favoriet daar? Zeg nu niet Pogacar, hè, want dan zet ik u aan de deur.
0: Kun je daar niet
1: Ik denk dat dat vroeg of laat wel een keer gaat uitkomen, dat daar iets anders achter zit. Ik kan moeilijk geloven dat ene coureur zo sterk is om al die dingen te winnen. Maar wie ben ik om daarover te beslissen? Mijn favoriet, dat is niemand minder dan... Allee, je weet het, hè. Dezelfde van ons Franske. Van de Poel. Van de Poel.
0: Van de Poel, oké.
1: Zeg, je mag de groetjes doen.
0: Ja, dus, want ik wil gewoon mijn recht voor de leeuw, want ik was echt, meestal was ik dat toe, ben ik voorbereid, maar...
1: voilà. Gepakt op snelheid. Gewoon, spontaan is het beste, Kevin.
0: Zal wel zijn. Dus ik had een plaat uitgekozen van Barry White, You're the First, the Last, My Everything, uiteraard.
1: Ja? Voor iedereen dat je kent, zeg maar.
0: Ja, voor iedereen dat ik ken. En voor alle mensen van wat schoondragen, uiteraard.
1: Ja.
0: Voor mijn tante en mijn onkel die nu in Spanje zitten. En mijn nicht te vergeten.
1: Zijn die ook aan het luisteren dan? Ja.
0: Die luisteren, omdat Cindy de Komen meespeelde.
1: Niet naar mij dan. Allee, het is goed. Ik weet dat ik weet.
0: Ik zal ze motiveren naar jou ook te luisteren.
1: Dat is een goed gedacht.
0: Ik zal zeggen dat je een hele sympathieke bent.
1: Ja, maar dat is waar ook. Wacht tot als je mij gaat tegenkomen. Zeg, ik ga jouw plaatje draaien. You're the first, the last, dus, my everything.
0: Dus voor de mensen van Schoondragen en voor alle mensen van die memory uiteraard.
1: Ja.
0: Ook voor Katrien uiteraard.
1: Natuurlijk.
0: En uiteraard voor Amro ook.
1: Ja.
0: Trouwens, die loopt hier ergens rond.
1: Oei, ik krijg hier al onder mijn voeten. De vorige match was blijkbaar 5-1. Dus geen 4-1. Zie je het? Allee, ik krijg hier al onder mijn voeten van mijn zus.
0: Oké.
1: Die heeft al

0: Ook herfst van ons moeder, hè?
1: Ja, dus voor alle mensen waar moet je uiteraard. En dus gaan we het wat gewoon draaien. En dus ook heel speciaal voor Ilde, uiteraard.
0: Dank je.
1: Misschien ook eentje voor Larissa.
0: Ja, want zondag komt ze bij ons naar de studio. Dus jij gaat moeten zondag voor je scherm zien, of een computer, of een tv waar we kunnen verbinden.
1: Ja. Want zondag of zaterdag.
0: Zondag.
1: Zondag.
0: Ja, okay. Zondag komt er weer heel wat volk. Wacht, ik zal een keer piepen voor u wie er zondag allemaal komt. Want dat is altijd een ganse agenda, hoor. Even kijken. Zondag de 5e komt ons Larissa. En ook Marie-Hélène van The Voice komt.
1: En dus, dat is ook bij het programma Wij Vragen, Wij Draaien.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat loopt van welk uur loopt dat?
0: Van 10 tot 12. En dan de week nadien, dan zijn er 3. Want dan komt onze Nico. Dan komt Kitana. Komt naar de studio. En dan
1: wie
0: komt
1: de...
0: Kitana.
1: Wie is de laatste, want die heb ik niet verstaan.
0: Kitana, hè. De dochter van Philip Daze. Kitana Daze.
1: Amon.
0: Ja, als schoolvolk in onze studio, ja. Man. En dan komt ook een kandidaat van Miss België komt ook naar onze studio.
1: Voilà, dan moet ik...
0: Voilà, gaat moet nu op scherp zitten. Hè.
1: Ja.
0: En dan daarna, de week daarna, onze nieuwszegers. En zo blijven ze maar komen en komen.
1: Ja, inderdaad. Ik moet u wel zeggen dat je memorie blijft is echt populair geworden tegenwoordig.
0: Hè. Ja, hè?
1: Dus... En dat voor een internetradio te zijn, prachtig natuurlijk.
0: Amai, dankjewel Kevin. Super.
1: Ja, maar
0: we hebben dan ook super mensen die allemaal hun hart geven voor de radio en die dat met veel overtuiging doen.
1: Maar,
0: en die ik ook bedank daarvoor trouwens.
1: Maar dat is ook op vrijwillige basis.
0: Ja. Iedereen werkt hier gratis, jong. Maar het is een hobby, Kevin. Het is een hobby, hè.
1: Het is dat.
0: Zeg, heb je vandaag naar Katrien geluisterd, hè? Want ze zal het u vragen, hè.
1: Nee.
0: Allee, jong, het was Vive la France.
1: Ik weet het, maar dat lukt niet om te luisteren op dit moment.
0: Dus van 11 tot 3... Nee, van 1 tot 3 kan jij niet luisteren dan.
1: Nee, dat lukt niet, omdat ik dan ben gaan bowlingen en zo van die dingen.
0: Och, wat een leven, jongen. Wat een leven. Morgen is Katrien er ook, hè, tussen 1 en 3, met gewoon Katrien. Je moet maar een keer een poging doen om te luisteren.
1: Nee, ik zal mijn best doen, beloofd.
0: Voilà, oké.
1: Zeg, maar... We gaan eigenlijk terug wat muziek gaan draaien, uiteraard.
0: Okay.
1: En mensen kunnen nu bellen, en op welk nummer kunnen ze gaan bellen?
0: 0266-99660. En dan komen ze bij mij in de studio.
1: Inderdaad. Maar uiteraard kunnen de mensen ook kijken natuurlijk via radiomemory.be. Kunnen ze kijken
0: via de app.
1: Kunnen ze kijken op eigen risico, uiteraard.
0: Je zit toch een kastaars, hè?
1: Ja, oké, ik weet het. En dus, ze kunnen ook, dat is lekker, dat je bij. Ze kunnen ook onze app gaan downloaden via de App Store, uiteraard.
0: Yep.
1: En ik ben er graag komende zaterdag terug bij.
0: Ja.
1: Voor Wij Vragen, Wij Draaien. En hier is Barry White en You're the First, The Last, My Everything.
0: Omdat je zo schoon zegt, ga ik dat direct gaan draaien. Is dat goed?
1: Ja,
0: dag, dat Kevin! Een dikke knuffel, Ginder. Dag.
1: We got it together, didn't we?

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Een heel mooi nummer van Jo Valli en Dat Amore. Wij hebben nog iemand aan onze telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond, u spreekt hier met Eddy Sap van het Sluik.
0: Dag Eddy, blij van jou een keer op antenne te horen, want meestal is het geen verzoekjes rechtstreeks. Hoe gaat het met jou?
1: Ja. Wel, spannend afwachten voor het voetbal vanavond. Hè.
0: Ah, en jij gaat dus kijken zeker?
1: Ja, dat zeker wel. Ja.
0: En wat, is je pronostiek?
1: Mijn pronostiek, 2-1 België.
0: 2-1 België toch? Allee, je bent positief.
1: Ja, hoop ik dan.
0: Ja, ik hoop het ook. Maar het zal een niepte zijn. Maar we gaan ons best doen, hè. We gaan ons niet laten kennen.
1: Ja, allemaal schreeuwen naar de Rode Duivel.
0: Voilà, dat gaan wij doen.
1: Waard, hè.
0: Zeg, Eddy, jij wou ook de groetjes doen, hè?
1: Ja, eerst en vooral wil ik de groetjes doen aan mijn broer Patrick van de Schelde en zijn vrouw Maaike.
0: Ja.
1: Omdat zij voor ons veel hebben gedaan en wij voor hun. Dat is iemand, dat een broer vanuit Oudenaarde, en hij luistert ook mee naar de radio.
0: Ja, dat is tof. Dus de groetjes in Oudenaarde dan ook, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Allee, dat is altijd tof om te horen, hè? Dat onze familie die groeit en dat is heel plezant. Want ja, van Luik, dat is ook wel een eindje. Dus, maar we zijn...
1: Ja, dat is een heel eindrijden, dat is waar. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Maar toch. En jij had een bepaalde plaat dat je graag wou horen, hè?
1: Ja, dat liedje van Contring Home, Take Me Home.
0: Ja, van John Denver. Wel, ik heb ze klaarstaan voor jou. We gaan ze onmiddellijk draaien. Is dat goed?
1: Dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: En een fijne avond en veel draaiplezier nog.
0: Ja, dank je wel, Eddy. De groetjes. En we gaan onze plaat draaien, aangevraagd door onze Eddy. En dat is deze. John Denver, Take Me Home, Country Roads. Almost.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Hele oude iconen halen we boven. Niemand minder dan Roy Orbison. En Only the Know the Lonely Know What I Feel. We komen bijna aan het eind van ons programma. Ik heb nog een paar leuke platen klaarstaan. Nog zoveel dat ik niet kan draaien. Maar daarvoor zijn we terug aanstaande vrijdag tussen 6 en 8. Ondertussen dragen wij een plaat voor jou daar speciaal. Aan Christy en Ik Leef Voor Jou.

mooiste wat iemand tegen jou kan zeggen. Ik leef voor jou. Het was een prachtnummer van Anne-Christie. Inderdaad, ik leef voor jou. Het is een zodanig mooi nummer dat ik het even laat uitspelen. Voilà. We gaan afscheid nemen met deze plaat van Stardust. The music sounds better with you. Ik zou zeggen, nog veel plezier met de komende collega's. In de eerste graad is dat onze Rimi Belaert. De komende twee uur volgt door de mensen van onze non-stop. Tot en met 6 uur morgen vroeg. En dan is Mike West er weer. Nog veel plezier en groetjes. Bedankt voor het bellen.

0: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
5: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
2: Door de jaren heen.
1: Door de jaren heen.
2: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

Spelen is hij simply the best. In de 60s met Ike, later solo. Behalve met haar muziek die ze bracht, was ze bekend voor haar wervelende shows en wereldwijde uitverkochte concerten. Ja, Tina, we missen jou. Het zomerse gevoel, dat komt uit jouw radio. Zeker in het programma hier door de jaren heen. Ik ben Remy Belaert. En we draaien ze de muziek van toen en nu. En ook drie songs uit de hitlijst van juli 1964. Ontdekt door Pierre Cartner alias Vader Abraham. En populair geworden onder Corrie en de Rekels. Later ging Corrie solo verder. 50 jaar staat ze ondertussen op de planken. Vlaanderen is haar een beetje vergeten. In Nederland is ze wel een vedette gebleven. Haar nieuwste, een zomers klinkende. Er hangt iets in de lucht. Amor.

En oldies, de bekende van nu, maar vooral van toen. En dan mag ABBA nu en dan niet ontbreken. Ze hebben er vele binnengehaald en vandaag plukken ze daar nog steeds de vruchten van. En in 1978 was het de beurt aan deze Summer Night City. Met onze eerste uit drie uit de top 40 van toen brengen we een bezoek aan het Bella Italia van 1964. 13 was in juli van dat jaar geen ongeluksgetal voor Bobby Solo. Hij kwam op die plaats nieuw binnen met een van de grootste Italiaanse klassiekers aller tijden. Het prachtige...

Dat was de muziek van vandaag. En dat kregen we van de Amerikaanse zangeres Bibi Rexha. In een samenwerking met David Guetta. Die tegenwoordig met de grootste muzikale sterren van het ogenblik samenwerkt. Ongetwijfeld een hitnotering waard. Dat was Sad Girls. Dit alles hier op jouw radio in Door de Jaren Heen met Remy Belaert. En een van de grootsten, vooral eind de jaren 60 en de jaren 70. Bij de mindere jongen is hij populair als componist van Sweet Caroline, die door zoveel werd gecoverd in evenveel talen. Maar hier is de echte Neil Diamond. Girl, you'll be a woman soon. Dat was zijn hit in 1981.

muzikant en zelfs in Spanje gearresteerd als een dakloze landloper. Niemand kon toen vermoeden dat Rod Stewart een topartiest zou worden die meer dan 250 miljoen platen zou verkopen. Dat was nog in de periode van de 45 toeren singles en de 31 toeren LP's. What Am I Gonna Do? Dat was een Stewart-hit uit 1983. Leuk dat je bent afgestemd op het station met de allerbeste muziek. Dit is het programma Door de Jaren Heen. Wekelijks hier op jouw radio met Remy Belaert. En ook dat is bijna 5 jaar geleden dat Niels de Stadsbader samen met Reggie in volle coronaperiode in de pier van Blankenbergen de Radio 2 Zomerhit 2021 in ontvangst mocht nemen. En dat was verdiend met De Wereld Draait Voor Jou.

Zelf ben ik niet zo sportief aangelegd. Kijk zo goed als nooit naar het voetbal. Maar als er muziek aan te pas komt, gaan mijn oortjes wel op u. Volgens mijn verkregen info staat er hierop vermeld World Cup Song 2026. Dus ja, die vrolijke heeft blijkbaar wel te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Twee fantastische sterren, Shakira en Bruno Mars. Zij zongen samen Die Die. En ik kan nog steeds genieten van de klassiekers die de veel te jong gestorven Roy Orbison inzong. Zoals deze tweede uit drie uit de top 40 van toen. In juli 1964 steeg It's Over maar liefst 9 plaatsen van 13 naar de 4e plaats. Yo.

Glimmy Fisher, dat is een Britse band die waarschijnlijk velen niks meer zeggen. Een duo was dan ook maar een drietal jaar samen, eind jaren 80, met drie noteringen bij ons. Het eerst kregen we van hen te horen in 1987 met deze Love Changes. Dit is Door de Jaren Heen, hier op jouw favoriete radio, wekelijks te horen. In normale omstandigheden mochten we nog veel verwacht hebben van het broer-zus-duo The Carpenters. Zangeres Karen had anorexia. Na een therapie kwam ze in 1 week 5 kilo bij. En dat was te zwaar voor haar hart. Karen werd amper 32. In 1973, Top of the World.

0: grootste klassiekers.
1: De beste nieuwe.
0: En de leukste Nederlandstalige.
1: Door de jaren heen met Remy Belaert.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Reeds Niels de Stadsbader en Reggie te horen als winnaars van de Radio 2 Zomerhit 2021 met De Wereld Draait Om Jou. Voor dit jaar zijn er opnieuw vele kanshebbers voor de meest beheerde trofee in Vlaanderen. Meteor, die doet een hok met een nooduitgang. En dat bracht ons bij de nummer 1 van onze hitlijst juli 1964. En de top 3 op de derde plaats. Hij verliet de eerste. Twee plaatsjes verlies, 8 weken genoteerd. Adamo met Quand les Roses. En een hokje, wie zou er op nummer 2 staan? Ja, we gaan het maar meteen zeggen. Adamo, si jamais. Hij steeg 13 plaatsen van 15 naar 2. Ook 8 weken genoteerd. En we kregen weliswaar een nieuwe nummer 1. Die steeg 2 plaatsen van 3 naar 1. Eveneens 8 weken in de hitparade. De man van de twist, Chubby Checker en Hey Baba Needle.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.
2: This is a sad story about a girl named Mary Mack and a wandering lover, Bob Needle.

Helaas was er vorige eeuw weinig te doen als je AIDS kreeg. Deze ziekte betekende ook het einde voor Queen-zanger Freddie Mercury, die eraan stierf op 24 november 1991. Hij was er amper 45. Het was gewoon een perfectionist met een stem waar ik nog altijd kippenvel bij van krijg. Dat was een Queen-hit uit 1976, Somebody to Love. Dat was het eerste gedeelte van Door de Jaren Heen. Blijf luisteren. Je hebt nog heel wat muzikale pareltjes te goed. Zoals deze van Level 42 met de Lessons in Love.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
1: Radio Memory's hitschijf.

Opgericht in 1963. 15 jaar moesten ze wachten op hun internationale erkenning. Die werd beloond met 3 hits, de Amerikaanse Exile. De eerste is hun grootste en ook meest herkenbare gebleven. Deze scoorden ze in 1978. Het mooie Kiss You All Over. Door de jaren heen, de hits van vroeger en nu, met 3 nummers uit onze top 40. Daarvoor gaan we naar 9 juli 1994. Het is zomer en dat hoor je bij vele songs die vandaag uitkomen. Bij deze zou je nog kunnen twijfelen, zijn het de originele of de jonge? Wat denk je? Het zijn de jonge generatie K3'tjes. Die doen ons dromen van de mooiste zomer. Ah ja.

Op 11 december 1971 maakte zeezender Radio Veronica zijn nieuwste alarmschijf bekend. Dat was toen een kanshebber om een hit te gaan worden. Ondanks deze van Tony Christie een klassieker is geworden, was plaats 22 slechts de hoogste notering voor deze I Did What I Did For Maria. Corona geeft zowel een positieve als een negatieve klank. Het minste is de periode van de pandemie. De positieve is de naam van het bekende biermerk, maar wij doen het met de muzikale dance act Corona. Als eerste uit 3 uit de top 40 van toen, op 9 juli 1994, steeg de Rhythm of the Night van 40 naar plaats 8.

nog jong, amper 20 jaartjes. Ook knap. En een muzikaal talent die reeds op haar 10e muziek op papier wist te zetten. We gingen niet voor de nieuwste van Shanna Spyro. Wel de song die haar vorig jaar wereldberoemd maakte. Die on this hill. Hou je van de beste muziekmix? De leukste hits, blijf dan afgestemd hier bij ons. We draaien ze gewoon 2 aan 2. En een man die in de 60s eerder bekend stond als producer en muziek schreef voor de grootste Amerikaanse artiesten van de toen opkomende disco-muziek. Tijdens zo'n studioproject had Van McCoy een uurtje over. Hij schreef een song en nam deze op met de aanwezige studiomuzikanten of zangeressen. Dat het een wereldhit zou worden, had hij nooit durven dromen. The Hustle.

die vooral in de jaren 70 scoorde. Een typisch nummer voor een zomerse vakantieperiode is deze top 10 hit uit 1972. Holy, holy, holy day. Een lekkere vakantie, tijd om te genieten. En daar zorgen wij voor, althans met onze muziek die we hier 2-aan-2 draaien. In 1963 deed een toen vrij onbekende Nederlandse zanger mee aan de destijds populaire Knokke Songfestival met het liedje Ritme van de Regen. De start van een meer dan succesvolle carrière, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Na zoveel muzikale herinneringen namen we in maart vorig jaar afscheid van Rob de Nijs. Een van zijn tientallen komt uit 1963.

Hij komt uit Italië, won in 2021 het Eurovisie Songfestival als de zogezegde cocaïnesnuiver, weet je nog. In 2024 en 2025 bracht Damiano David prachtig materiaal uit. Is het kalmte voor de storm? Geen idee, maar dit jaar is het wel bijzonder stil gebleven. Zijn grootste en vorig jaar een echte zomerhit, The First Time. In de eerste helft van de jaren 90 waren Good Shape de populairste Engelstalige boysband in Vlaanderen met internationale successen. Hun debuutsingle Take My Love is de bekendste gebleven, maar niet de grootste. Dat was onze tweede uit drie uit de top 40 van toen. Give Me Fire, die kwam op 9 juli 1994 als hoogste nieuwkomer binnen op 19. Het werd niet alleen hun allergrootste. Het was ook hun eerste nummer 1, maar trouwens ook de Radio 2 zomerhit van 1994.

razend populair waren ze tussen 1988 en 1992. De Britse Pasadena's. Het moeten wel brave jongens geweest zijn, want behalve hun muziek is er weinig van terug te vinden. Behalve dan wat hun muziek betreft. We draaiden net hun allereerste wat meteen goed was voor een nummer 1. Tribute Ride On. Nee, die draaiden we niet. Wel, hun allerlaatste notering. Die kwam uit 1992. I'm Doing Fine Now. Twee aan twee draaien we hierin door de jaren heen. De hits van vroeger en nu. De Britse 70s groep rond zanger Chris Norman. Die het vooral maakten tussen 75 en 78. Smokey, hun grootste Living Next Door to Alice, werd later nog wel gecoverd onder leiding van Peter Koelewijn met de toevoeging Who the Fuck is Alice? Een tweede nummer 1, Layback.

0: Deze is wat een van de meest gevraagde Nederlandse artiesten, Jeffrey Heesen. Hoewel hij nooit echt aan de top is gekomen, blijven de eigen songs maar komen. En dat zijn er ondertussen tientallen. Ook deze kan er nog bij, zijn allernieuwste. Een geluid die ons een zomers gevoel geeft, de Loco. De top 3 van 9 juli 1994. Enkel stijgers in de top 3. Op de derde plaats kwamen van 6-3 plaatsen winst 9 weken genoteerd voor Timeless en Where is the Love. Ook Too Limited, die stegen 1 plaatsje van 3 naar 2 met The Real Thing. En de nummer 1, die kwam van 5-4 plaatsen de goede richting uit. 10 weken in de top 40. Crash Test Dummies. En de titel met één letter. Gewoon weg.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit de top 40 van toen.

Het is ondertussen tijd geworden om op te stappen. Dat was door de jaren heen. Blijf vooral luisteren ook naar onze overige collega's, de andere programma's. Hier hoor je de beste muziekmix, dag en nacht. We gaan eruit met een nummer die origineel afkomstig is van Brenda Lee, maar door zoveel is gecoverd. Always on my mind. Het meest bekende is die hoorde in de versie van The One and Only, The King Elvis Presley. Tot een volgende goede middag, door de jaren heen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht, wij zingen met elkaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol, dit wordt een topavond daar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, kom en dans met mij, vergeet nu elk gevaar. Vannacht tot morgen vroeg.

vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht, wij zingen met elkaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol, dit wordt een topavondzaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, kom en dans met mij, vergeet nu elk gevaar. Vannacht tot morgen vroeg.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.